0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsdedorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Belgisch welkom mee van start te gaan op deze maandag 31 augustus. We zijn er weer met Breakfast Club de komende twee uurtjes. Hard Times 1990, dat waren ze, de Scabs. Welkom bij Actief. En dit voor de laatste keer in de maand augustus. En morgen, ja, morgen moeten ze weer naar school. We zijn 1 september dan, hè. Merritt Brooks komt eraan met Bits en deze 25 or 6 to 4. Hier is Chicago uit 1970.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè.
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Ja, ja, Cupid, hè, met de Drifters. Een hitje ook al uit 1961. En tussen woensdag 2 en woensdag 9 september worden werkzaamheden uitgevoerd in de Warmestraat in Maldegem. En dit tussen huisnummers 25 en 34. Tijdens deze werken is de straat onderbroken voor alle doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk, gelieve de omleiding te volgen. En de timing van deze werkzaamheden is onder voorbehoud van gunstige werk- en weersomstandigheden. Junior met Mama Used to Say komt eraan, maar eerst een Ted Simple Soul Sister.

0: Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Dat waren ze nog een keertje, de Fat Four, the Beatles, with a little help from my friends and David McWilliams, 3 o'clock, Flamingo Street. En we begonnen het rijtje van 3 met Dodgy en Good Enough. En op deze 31ste augustus in het jaar 1888, Jack de Ripper slaat voor het eerst toe. Hij vermoordt Mary en Nicholas. Jack de Ripper is de naam die gegeven is aan een seriemoordenaar die in de tweede helft van 1888 in Londen vrouwen verminkte en vermoordde. Snap the power.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
7: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Gary and the Pacemakers maakten het in Europa gekend, deze You Never Walk Alone. Eigenlijk diende het voor de musical Carousel in 1945 en het werd meermaals opgenomen door verschillende artiesten, onder meer deze van Gary and the Pacemakers, waarschijnlijk de bekendste versie. Het werd direct een volkslied voor de fans van Liverpool en het nummer wordt bij elke wedstrijd massaal meegezongen. Tegenwoordig zijn de woorden You'll Never Walk Alone opgenomen in het clublogo van Liverpool. Hè? De Police hadden we ook nog met Can't Stand Losing You. We gaan naar de top van het uur met Gala, Freed from Desire. Graag tot straks in deel 2.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond en ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van der Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het heel wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel. Radioactief.

Goodbye My Love, Goodbye Demis Roussos, een van zijn grootste hits uit die 70s. En dit aan de start van het tweede uurtje Breakfast Club hierbij. Actief op deze 31ste augustus. Dat is de 243ste dag van het jaar. En we hebben er nog 122 te gaan. En morgen beginnen de schoolgaande jeugd weer aan hun nieuw schooljaar. Hè. Bob Dylan komt eraan met Like a Rolling Stone en deze Enjoy the Silence. Depeche Mode.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

De Nederlandse formatie Total Touch and Touch Me There. En de gemeenteraad van Assenede die komt nu donderdag 3 september samen en er staat een opvallende beslissing. De stopzetting van de zaalverhuur van het buurthuis Lodewijk in Landsdijk in Bassevelde. Daarnaast passeren er een nieuw politiereglement, een groot bouwproject in Bassevelde en de aanstelling van de korpschef De Revue aanstaande donderdag in de gemeenteraad van Assen-Nedenham. De B-52's komen eraan met Love Shake en deze Goodbye Yellow Brick Road, Elton John.

0: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

One Way de Lavellers uit 1992. En Kylie Minogue hadden we ook nog met Give Me Just a Little More Time. En we wonnen het rijtje van drie met T-Set. De hit uit 1969 zal dat geweest zijn. Ma Bellamy. En Zelzaten mag zich voortaan Think Pink gemeente noemen. En ze organiseren een wandeling ten voordele van borstkankeronderzoek. Dat gebeurt bij de een van de eerste acties, deze Race for the Cure, op zondag 4 oktober tijdens de borstkankermaand. Tijdens de Race for the Cure kan je komen wandelen in Zelzaten. Er zijn afstanden van 5 kilometer en van 10 kilometer, allebei met als startplaats de parking van aan de Vredekaai. Deelnemen kost €22 en in ruil krijgt men een t-shirt. Inschrijven voor de Race for the Cure kan via www.raceforthecure.eu/nederland.nl/races/race/id/47 of ga gewoon kijken op www.raceforthecure.eu. Que será? Chris Ria.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Blue Suede Shoes, The King. Elvis Presley hoorde je uit 1956 ook alweer. Hè? En dat was het de afgelopen twee uurtjes hier bij Actief Breakfast Club op deze maandag 31 augustus. Ik wens de schoolgaande jeugd morgen een frisse start toe bij de eerste schooldag. Ik heb één keer nog een jarige en dat is de Noord-Ierse zanger en muzikant van Morrison. Hij wordt er 81. Jij jarig, gefeliciteerd en een leuke verjaardag toegewenst. Have I Told You Lately? Dat is een nummertje van jarige van Morrison uit 1989. Graag tot morgen vanaf 7 uur hier bij

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond en ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van der Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Pliskova. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Pliskova knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
5: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kluisbergen zijn afgelopen weekend verschillende mensen gestoken door hoornaars. Zeker 5 mensen die moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De aanvallen gebeurden allemaal op dezelfde Aardeweg die intussen tijdelijk is afgesloten. Op het Statieplein in Aalst heeft de politie 4 mannen opgepakt nadat ze vanuit hun auto met iets zwaaiden dat op een echt vuurwapen leek. Het speciale bijstandsteam Orco van de politie Aalst kwam ter plaatse voor de arrestatie. Achteraf bleek het om een replica te gaan. Milieuorganisaties GMF en Docano die vragen de stad Gent om meer te investeren in een propere waterkwaliteit. De oproep die komt erna het einde van het proefproject Zalige Zwemweken, waarbij Gentenaars voor het eerst in open water in de stad konden zwemmen. Door de aanwezigheid van blauwalg kon er uiteindelijk nooit gezwommen worden. Met het nieuwe schooljaar voor de deur zet het lokaal bestuur van Aalter extra in op verkeersveiligheid. In verschillende schoolomgevingen zijn de wegmarkeringen opgefrist en nieuwe banners geplaatst die automobilisten aanmanen om hun snelheid te verlagen. Ook in de Oostmolenstraat in Aalter werd een gevaarlijk punt voor fietsers aangepakt. In het Waalse Amougie, net over de grens met Kluisbergen, vond afgelopen weekend voor het eerst in 27 jaar opnieuw een vliegshow plaats. Ongeveer 5000 bezoekers die kwamen naar het vliegveld, vooral uit Vlaanderen. En het weer zat niet altijd mee, maar de organisatie is toch tevreden over de opkomst en het verloop. En in Lokeren is een nieuwe publieke speelplek geopend op de plaats waar ooit een Romeins grafmonument stond. De groenzone met speeltoestellen die kwam er op de site van het voormalige Clarissenklooster, waar ook een woonproject wordt gerealiseerd. En tijdens de bouwwerken vonden archeologen resten van een site uit de ijzertijd.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Laboratoren, West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22.30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kluisbergen zijn afgelopen weekend verschillende mensen gestoken door hoornaars. Zeker 5 mensen die moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De aanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg die intussen tijdelijk is afgesloten. Op het Statieplein in Aalst heeft de politie 4 mannen opgepakt nadat ze vanuit hun auto met iets zwaaiden dat op een echt vuurwapen leek. Het speciale bijstandsteam Orco van de politie Aalst kwam ter plaatse voor de arrestatie. Achteraf bleek het om een replica te gaan. Milieuorganisaties GMF en Docano die vragen de stad Gent om meer te investeren in een propere waterkwaliteit. De oproep die komt er na het einde van het proefproject Zalige Zwemweken, waarbij Gentenaars voor het eerst in open water in de stad konden zwemmen. Door de aanwezigheid van blauwalg kon er uiteindelijk nooit gezwommen worden. Met het nieuwe schooljaar voor de deur zet het lokaal bestuur van Aalter extra in op verkeersveiligheid. In verschillende schoolomgevingen zijn de wegmarkeringen opgefrist en nieuwe banners geplaatst die automobilisten aanmanen om hun snelheid te verlagen. Ook in de Oostmolenstraat in Aalter werd een gevaarlijk punt voor fietsers aangepakt. In het Waalse Amougie, net over de grens met Kluisbergen, vond afgelopen weekend voor het eerst in 27 jaar opnieuw een vliegshow plaats. Ongeveer 5000 bezoekers die kwamen naar het vliegveld, vooral uit Vlaanderen. En het weer zat niet altijd mee, maar de organisatie is toch tevreden over de opkomst en het verloop. En in Lokeren is een nieuwe publieke speelplek geopend op de plaats waar ooit een Romeins grafmonument stond. De groenzone met speeltoestellen die kwam er op de site van het voormalige Clarissenklooster, waar ook een woonproject wordt gerealiseerd. En tijdens de bouwwerken vonden archeologen resten van een site uit de ijzertijd.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor...

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond en ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in drie sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het heel wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
1: Dit is Radio Actief.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSound, jouw feest begint bij ons.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

Het is vandaag op deze maandag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk aan droger en komen er ook bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. De zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, maar woensdag blijft het meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

soir.

étoiles sur les dunes.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: BTW waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bell RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van. De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met Europa. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe. In meer dan 2 op 3 scholen die in het schooljaar 2024-25 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecheckt. In totaal ging het om 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme opvroeg. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden. Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens corona. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn minstens 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden 2 mensen gearresteerd. Maar wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Sport Nafi Thiam kan binnenkort deelnemen over 2 weken aan de zevenkamp op de atletiekmeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Wisselend bewolkt met buien, lokaal een onweer, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag mogelijk lichte regen. Het wordt warmer bij 24 graden.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Klaar

0: jouw keuze.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kluisbergen zijn afgelopen weekend verschillende mensen gestoken door hoornaars. Zeker 5 mensen die moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De aanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg die intussen tijdelijk is afgesloten. Op het Statieplein in Aalst heeft de politie 4 mannen opgepakt nadat ze vanuit hun auto met iets zwaaiden dat op een echt vuurwapen leek. Het speciale bijstandsteam Orco van de politie Aalst kwam ter plaatse voor de arrestatie. Achteraf bleek het om een replica te gaan. Milieuorganisaties GMF en Docano die vragen de stad Gent om meer te investeren in een propere waterkwaliteit. De oproep die komt er na het einde van het proefproject Zalige Zwemweken, waarbij Gentenaars voor het eerst in open water in de stad konden zwemmen. Door de aanwezigheid van blauwalg kon er uiteindelijk nooit gezwommen worden. Met het nieuwe schooljaar voor de deur zet het lokaal bestuur van Aalter extra in op verkeersveiligheid. In verschillende schoolomgevingen zijn de wegmarkeringen opgefrist en nieuwe banners geplaatst die automobilisten aanmanen om hun snelheid te verlagen. Ook in de Oostmolenstraat in Aalter werd een gevaarlijk punt voor fietsers aangepakt. In het Waalse Amougie, net over de grens met Kluisbergen, vond afgelopen weekend voor het eerst in 27 jaar opnieuw een vliegshow plaats. Ongeveer 5000 bezoekers die kwamen naar het vliegveld, vooral uit Vlaanderen. En het weer zat niet altijd mee, maar de organisatie is toch tevreden over de opkomst en het verloop. En in Lokeren is een nieuwe publieke speelplek geopend op de plaats waar ooit een Romeins grafmonument stond. De groenzone met speeltoestellen die kwam er op de site van het voormalige Clarissenklooster, waar ook een woonproject wordt gerealiseerd. En tijdens de bouwwerken vonden archeologen resten van een site uit de ijzertijd.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: We'll be right back.

0: Het is in de middag wisselend bewolkt met buien, lokaal onweer en veel wind. 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag lichte regen en temperaturen rond 24 graden.
1: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

echte vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kluisbergen zijn afgelopen weekend verschillende mensen gestoken door hoornaars. Zeker 5 mensen die moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De aanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg die intussen tijdelijk is afgesloten. Op het Statieplein in Aalst heeft de politie 4 mannen opgepakt nadat ze vanuit hun auto met iets zwaaiden dat op een echt vuurwapen leek. Het speciale bijstandsteam Orco van de politie Aalst kwam ter plaatse voor de arrestatie. Achteraf bleek het om een replica te gaan. Milieuorganisaties GMF en Docano die vragen de stad Gent om meer te investeren in een propere waterkwaliteit. De oproep die komt er na het einde van het proefproject Zalige Zwemweken, waarbij Gentenaars voor het eerst in open water in de stad konden zwemmen. Door de aanwezigheid van blauwalg kon er uiteindelijk nooit gezwommen worden. Met het nieuwe schooljaar voor de deur zet het lokaal bestuur van Aalter extra in op verkeersveiligheid. In verschillende schoolomgevingen zijn de wegmarkeringen opgefrist en nieuwe banners geplaatst die automobilisten aanmanen om hun snelheid te verlagen. Ook in de Oostmolenstraat in Aalter werd een gevaarlijk punt voor fietsers aangepakt. In het Waalse Amougie, net over de grens met Kluisbergen, vond afgelopen weekend voor het eerst in 27 jaar opnieuw een vliegshow plaats. Ongeveer 5000 bezoekers die kwamen naar het vliegveld, vooral uit Vlaanderen. En het weer zat niet altijd mee, maar de organisatie is toch tevreden over de opkomst en het verloop. En in Lokeren is een nieuwe publieke speelplek geopend op de plaats waar ooit een Romeins grafmonument stond. De groenzone met speeltoestellen die kwam er op de site van het voormalige Clarissenklooster, waar ook een woonproject wordt gerealiseerd. En tijdens de bouwwerken vonden archeologen resten van een site uit de ijzertijd.
1: Zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Lisa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Klaar voor een

0: keuze.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Eupen heeft de politie gisteravond de 42-jarige man doodgeschoten. Het incident gebeurde nadat twee groepen van in totaal zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gingen na een ruzie tussen kinderen. Toen een van de amokmakers een mes trok en iemand neerstak, opende de politie het vuur. De messentrekker overleefde de schoten niet. Het slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar. Er lopen twee onderzoeken. Ja, de Amerikaanse ambassadeur Bill White is absoluut niet van plan zijn toon op social media te matigen. Dat verklaarde hij na een gesprek van anderhalf uur met minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Prevost had de ambassadeur op het matje geroepen omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd vanwege de nieuwe alcoholreclame. Prevost waarschuwt dat dergelijke uitspraken de diplomatieke relaties kunnen beschadigen. Bill White zegt dat hij gewoon zegt wat hij te zeggen heeft op social media. De Zwitserse politie heeft een 43-jarige man opgepakt voor een schietpartij op een technofeest vorig weekend. De man zit vast als hoofdverdachte en handelde volgens de eerste vaststellingen alleen. Bij de schietpartij kwam toen een 22-jarige Italiaanse vrouw om het leven en raakte vijf anderen gewond. Over het motief is nog niets bekend. Kans op stevige buien, lokaal onweer bij graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: horen. West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Eupen heeft de politie gisteravond een 42-jarige man doodgeschoten. Het incident gebeurde nadat twee groepen van in totaal zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gingen na een ruzie tussen hun kinderen. Toen een van de amokmakers een mes trok en iemand neerstak, opende de politie het vuur. De messentrekker overleefde de schoten niet. Het slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar. Er lopen twee onderzoeken. Ja, de Amerikaanse ambassadeur Bill White is absoluut niet van plan zijn toon op social media te matigen. Dat verklaarde hij na een gesprek van anderhalf uur met minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Prevot had de ambassadeur op het matje geroepen omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd vanwege de nieuwe alcoholreclame. Prevot waarschuwt dat dergelijke uitspraken de diplomatieke relaties kunnen beschadigen. Bill White zegt dat hij gewoon zegt wat hij te zeggen heeft op social media. De Zwitserse politie heeft een 43-jarige man opgepakt voor een schietpartij op een technofeest vorig weekend. De man zit vast als hoofdverdachte en handelde volgens de eerste vaststellingen alleen. Bij de schietpartij kwam toen een 22-jarige Italiaanse vrouw om het leven en raakte vijf anderen gewond. Over het motief is nog niets bekend. Kans op stevige buien, lokaal onweer bij graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: voor die
1: goeiemorgen
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Klaar voor...

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering, maar dat is te weinig en dus wordt de opvang in 1 op 3 gemeenten duurder. Een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt het netwerk tegen armoede. Bevoegd minister Giné zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar, liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter verschijnen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor de rechter moet komen. Gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van een veerboot die gisteren kapzeide en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Ze moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen 8 doden. 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal, blijkt uit de nieuwe officiële balans. Er zijn ook nog 4500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt in Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen euro voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen. Vanavond en vannacht klaart het op aan zee, kans op enkele buien, minima 15 graden. Morgen wisselen zonnewolken elkaar af, blijft meestal droog bij 21 graden. Woensdag opklaringen, later kans op regen en temperaturen rond 20 graden.
1: Dit is Radio Actief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Lisa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kluisbergen zijn afgelopen weekend verschillende mensen gestoken door hoornaars. Zeker 5 mensen die moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De aanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg die intussen tijdelijk is afgesloten. Op het Statieplein in Aalst heeft de politie 4 mannen opgepakt nadat ze vanuit hun auto met iets zwaaiden dat op een echt vuurwapen leek. Het speciale bijstandsteam Orco van de politie Aalst kwam ter plaatse voor de arrestatie. Achteraf bleek het om een replica te gaan. Milieuorganisaties GMF en Docano die vragen de stad Gent om meer te investeren in een propere waterkwaliteit. De oproep die komt er na het einde van het proefproject Zalige Zwemweken, waarbij Gentenaars voor het eerst in open water in de stad konden zwemmen. Door de aanwezigheid van blauwalg kon er uiteindelijk nooit gezwommen worden. Met het nieuwe schooljaar voor de deur zet het lokaal bestuur van Aalter extra in op verkeersveiligheid. In verschillende schoolomgevingen zijn de wegmarkeringen opgefrist en nieuwe banners geplaatst die automobilisten aanmanen om hun snelheid te verlagen. Ook in de Oostmolenstraat in Aalter werd een gevaarlijk punt voor fietsers aangepakt. In het Waalse Amougy, net over de grens met Kluisbergen, vond afgelopen weekend voor het eerst in 27 jaar opnieuw een vliegshow plaats. Ongeveer 5000 bezoekers die kwamen naar het vliegveld, vooral uit Vlaanderen. En het weer zat niet altijd mee, maar de organisatie is toch tevreden over de opkomst en het verloop. En in Lokeren is een nieuwe publieke speelplek geopend op de plaats waar ooit een Romeins grafmonument stond. De groenzone met speeltoestellen die kwam er op de site van het voormalige Clarissenklooster, waar ook een woonproject wordt gerealiseerd. En tijdens de bouwwerken vonden archeologen resten van een site uit de ijzertijd.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief.